Man met de lus. Ik weet die ik hem vraag niet, want ik weet ex gemis. Is hij klaargebraad? Want ik voel je het. Laat maar bij jou wijs. Wat een omsteek.

0: tijd verankeren de dromen.
1: Te veel gedachtes,
0: wat mij rondjaagt door die nacht.

je schitter, een meidag, daar zoveel in mijn hart. Wat ik je wil beloven, maar dan raak ons die tijd beroofd en verandert.

jij van mij, zoals mij, zo ken jij van mij. Zoals asem vloei jij dwars door mij.

0: Ja, en die tijd is zo 18 minuten na 7. En nou gaan we zo'n beetje drie in een rij doen. Ja, so jij kan nou samen met ons luisteren naar drie ongelooflijke kunstenaars. Plaatselijk en internationaal. En ja, kom eens hoor, wat sê hulle? En ik doe vir hulle drie in een rij.
1: Tijd voor je drie in een rij op jouw stas.

Gideon, dan en ja, is natuurlijk die seun van Tannie Stienie, ja, wat ons ken van Agter Elke Man. Gideon, opgeneem in so 2014, ja, so is redelijk lang tijd geleden. Maar mooi stem, een mooi song.

0: die rede hoekom ek Jimmy Sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daar in gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sauces vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy Sauces, nee. Yippie, Jimmy Sauces. The best in the world.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
2: Opstaantyd ontbyt is een van saam met jou keier. Ja, lekker saam met jou keier. Om 8 uur dan kyk ons na internationale nuus. En op die oomblik is het so 7:46. Dat is nou een tongknoop daar, ne? 7:46. Asilo, South Africa will get the first of two extra public holidays next week, Monday, the 10th of August, becoming the day off because of National Women's Day. Yeah, that falls on a Sunday. And then the additional one is the election. Where's my notice now? Yeah, the other one is, I can't get the date, the week later, that we'll have another public holiday. So, yeah, public holidays, I'm not sure if I'm in favor of that. Yeah, how many public holidays do we have in South Africa? Desmond Wells, the middle.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Mikor Honda Tygerberg. Built for a lifetime of memories.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom besoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: This, Yo Stasi.
1: Hey Tommy. Kom ons vaat een bikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vaat een bikkie, vaat een bikkie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Scully. En hij lijkt me zijn ding sê van vat een beetje vast. Want zoals je achterraak, maak hij zeker zijn ijs raas in zijn glas. Nou, die langblaaspad loopt strijd tot op zijn voorste. Je kan het stop, daar staan en roep. En op Scully zal jou bederf.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Als hy die klanke van Early B met Ben 10, hy soek a Ben 10, 35 meter oor 2, hier is op die pad met die complimente van Namibian Clearing Agency, baie dankie aan die span daar op Arjons Vlei, wat vir jou met gemoedsrus oor die grens vat van Namibia, van Suid-Afrika af natuurlijk, so, lekker muziek op pad vir jou, maar nie vergeet, 20 voor 3, doen ons jou 3 in een rij, lekker 3 boere muziek nommerkies om jou dag beter te maak.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Greyswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.greyswandesigns.co.za right now and let Greyswan Designs make your brand work harder.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Hier hoe ons dit warm, vuur warm.
3: Dat is 11:03 in die middag, ons WhatsApp-lijn wat die geest gegeet, so hy gaan vanavond uitgesorteer word, ons vraag om verskoning vir dit, as jy miskien een boodskapje gestuur het, en ons het die gereply op jy, ons vraag om verskoning, dat het een probleem gekom, en dit word vanavond uitgesorteer, hopelik. Right, ons gaan nog steeds ons bykie liekie doen, 20 oor, op TikTok, en as jy my privaat nommer het, dan kan jy my die antwoord daar ook stuur. So, right, alles met die complimente van Namibie en Kleding Agency, maak ons vir jou so, maandag tot vrijdag, 2-4, en ons keier heerlik saam met jou. George Legani sê, life is life.

tyd smaak my ons te klomp Engelse mense. Hier is een persoon wat het reg het, 3:25 in die middag, ons is bezig met Bikkie Likkie, waar ek vir jou een leidraad speel van een likkie, en so een kort gedeeltekie, en jy moet vir my so gauw as moendig sê, Royce, dit is Piet Pompies met daar trekkie waar die groot wat perwa. Maar in elk geval, ek vraag verskoning vir ons WhatsApp-lijn vir die mense wat gewoonlik daar saamspeel. Hy sal vanavond uitgesorteer word. Hier is jou Bikkie Likkie weer vir vandag.

0: CFM Nuus.
1: Dat is hartelijk een goedemorgen. Het was zo pas 4 uur. Is ingeschakeld op Harties FM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio. Het is tijd voor 4 uur Nuus.

En om ons alleen, goedemiddag. Welkom bij die programma. Kom eens kijken wat gebeurt in Junies om 4 vanmiddag. Vanmiddag in Junies om 4. President Cyril Ramaphosa had de ernstige waarschuwing gericht aan die constructiemafia, wat openbare bouwprojecten ontwricht en vertraag. Ramaphosa, waar die openingsrede geleverd het bij die multimiljoen rand of Randse King Nyambela Hospital in Middelburg en Mpumalanga, sê sulke gedrag sal nie geduld word nie. Die president sê daar was tydens die eerste fase van die hospitaalse constructie verskeie uitdagings. Dit sluit in intimidatie deur die constructiemafia en rechtsgedinge waarby contracteurs betrokken was. Die Mpumalanga commissie het gehoor dat die landros, wat by die eerste verhoorverskyning van die hoof van misdaad intelligentie, Domisani Kumalo en 6 andere beamtes was, nie oortuig was, dat die staat 'n sterk saak teen die beskuldigdes gehad het nie.

0: Kijk, in slot in de nieuws bulletin naar je handelsnis in geldzaken. Die randse verhandeling tegen de dollar is thans op 16,39 rand. Die rand verhandelt tegen de Britse pond 22,04 rand. Die rand staat tegen de euro op 18,89 rand. Die rand verhandelt tegen de Australische dollar 11,53 rand. En tegen de yen is het thans al steeds op 10 cent. Die prijs van goud is $4,084.19 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie $83.77 per vat. Dat is dan de einde van Junies om 4. Hierdie nieuwsbulletin is moeilijk gemaakt door Van Dijk Pharmaceuticals. Je volgende volledige nieuwsbulletin op je gunsteling radiostatie is vanmiddag om 5 uur.
1: Artis FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

een zadige goedemiddag en jou bye bye. Welkom, je zijn geskakel op Hartie FM. Hier wil ons dinge anders doen. Is lekker saam met jou, is het nie? Goedemiddag, bye welkom. Ek hoop dat het goed gaat met jou. En dankie dat jy hier is saam met ons. Dis tyd vir Huiswaarts saam met Dain. Op Huiswaarts saam met Dain op Hartie FM, Riebeek Valley Radio en jou stasie daar van die Weskaap.

Heerlijke, hartelijke goeiemiddag aan jou. Hoop dat het goed met jou. Baie dankie Etienne Smith met sy program natuurlijk daar van in Kaapstad. Die program Midday Magic, elke weeksdag tussen 1 en 4.

Ja, ons verkeersverslag wat aan ons verzorgd wordt en aan ons gegeven wordt, overhandig wordt door iTraffic. Ons gaan nu gaan kijken wat op jouw paai aan die gang is. Als enig iets op je paai aan die gang is, is je baie welkom om ons te laten weten. Als jij enige verkeersproblemen ivers langs je pad opmerkt, kan je ons daarvan in kennis stellen, zodat ons ook onze andere padgebruikers natuurlijk voortijdig kan waarschuwen van enige van daarie. Maar ja, en net daarna gaan ons gauw een handelsbreek neem. Ek gaan kyk of ek vir jou kan woorddraai bring tussen 4:30 en 4:45. Woorddraai, dan onthou daar die onderhoud wat ons het om 4:45. Ek gaan nou 'n bietjie meer inligting daaromtrent gee.

Als aardige goedemorgen, hierbij. Welkom in Zinnes Kankoe bij Ees van het Samadijn. Ons is rechtstreeks op Artis FM. Ons herleid hier uitzending natuurlijk ook op die zenders van jouw statie en Riebeek Valley Radio. Van in die Weeskap. Ons gaan zo 4:45 kan gauw vinnig gesels met André Verster. Dit gaan oor die drijfkracht achter die Outdoor en Adventure Expo Broeder Stroom. Een beetje daar gesels, dus om 4:45 kan. So maak gerus, seker jy is ingeskakel as jy iemand is wat hou van 4x4 en van al die goeders van die groot avonture, dan moet jy ingeskakel wees. 4:30 se kant, woorddraai tyd, dan doen ons gevinnig woorddraai en dan speel ons natuurlijk die kunstenaars, tenminste, sy muziek vir jou wat jy graag hoor. Die winner van woorddraai kan net na 5 sy of haar eie kiese van muziek hoor.

Wat er met gebied woordenlijn vat, kom ons luisteren naar lekker nieuwe muziek voor jou hier op jouw gunsteling radiostatie. En hier is volgende ene keer is Likkie van Van West, Vier Warm Liefde. En dan na ene keer van Chris Stein. En dan is het natuurlijk tijd voor woordenlijn.

Paul Ganov en Campbell's I Want to Break Free. En onze doorgaat natuurlijk de Cranberries met Free to Decide. Free.

We gaan natuurlijk eerst eens te kijken naar je verschillende, wat is noem die wisselkoers of zakelijk. Die rand tegenover die dollar op die stadium, R16,40. Die rand tegenover die Britse pond, R22,05. Die rand tegenover die euro is op R18,89. Die rand verhandelt tegenover die Australische dollar, R11,54. En is onveranderd tegenover die

Nice FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Dan sê dit was Oorwurm van Kurt Darren, aangevraagd die wenner van vandagse voordraai. Dit is natuurlijk Philip Blokke, de haan van Alberton, DJ Fellies. Baie geluk, dankie vir jou keuse vir muziek. En ja, net voor dit, natuurlijk voor die 5 uur nuus, daar die onderhoud met André Versterre van Outdoor Expo, dat binnenkort daar in Broederstroom plaasvind, en nie hierdie naweek kom nie, volgende naweek, die naweek na hierdie naweek, gaan loer gerus op hulle webtuiste, maar hou ons Facebookblad ook op sociale media, vir al die inlichting, ons het dit reeds daar ook geplaas. As jy een draaikje maak op die Harties FM Facebookblad, dat is een prachtige manier van dit wat als daar die naweek gebeur, daar op Broederstroom, die Outdoor Expo. En ons gast dan vanmiddag was geweest André Versterre. Nietemin, ons gaan nou vinnige handelsbreek neem binnen oomlikke, maar ons moet eerst gauw kyk na jou streeks weer. En dan dringend moet ek net gauw vinnig vir jou, of moet met jou verkeerswenk deel, het ons inlichting ontvang hier van Gerard af, wat ook hier van Ivavia af is. Hy is woonachtig hier in Ivavia de Bespoort. Hy het die berig van probleme daar by Saarkies nek, en mense moet voorzichtig rij en asjeblief geduldig bly, en geduldig, hoe kan ek sê nou, geduldig bly, seker nie, dit is die rechte woord. Kom ons kyk eerst gauw vinnig na jou streeks weer, en dan kyk ons na die verkeer, wat die weer aan betref, in die verskye onderskye streke, Hartbeespoort Noordwes, in die volgende paar dae, vir ons luisteraars van Hartbeespoort, dit is Harties FM. Vandag is die temperatuur nogal nie te sleg gewees, die soet 22, wel ek dink dit was bietjie warmer as dit daarom. Ek dink ons praat van makkelijk 23, 24, het ek op een stadium gemeet, hier op my eie foon het hy gewys 24. Morgen is woensdag, minimum 4, maximum 22, donderdag 9, maximum 24, vrijdag word het selfs beter in die ochend 10, maximum 24. Die dagtemperatuur wat heel wat beter raak tans. Ons luisteraars van jou stasie wat saamkeuier daar uit Brackenfell in Kaapstad. Kom ons kyk hoe lyk sake daar. Die volgende paar dae tot en met die naweek. Morgen woensdag 11:17 gedeeltelik bewolk. Daar word dit eintlik reën weer voorspel. Reën voorspel vir Kaapstad donderdag. Minimum van 8 en 'n maksimum van 14 met reën onderskeidelik. En dan die sonnetjie gaan bietjie skyn Vrydag 7:18 en dan weer die naweek is dit reën al die pad daar in Kaapstad. So heerlijke reen weer, is daar die beloofde winterreen wat weer sy verskyning maak. Saterdag 7:16, Sondag 8:11 met baie reen. Voorspel vir Brackenfell in Kaapstad. Ons luisteraars van Riebeek Vallei Radio, het saamkeuier uit Riebeek West. Arie Moore daar in Riebeek West, 9:16 gedeeltelik bewolk. Donderdag reen dit in Riebeek West, 7 maximum 14. Soe bykie sonskyn weer, Vrydag 7:18, dan reen het weer, Saterdag minimum 6, maximum 16. Dis hoe sake teen Saterdag lyk, wat die weer aan betref. Al is dan hoofsaaklik jou weer gewees, kom ons kyk na jou verkeer.

Zelfs Gangel bij Artis FM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio. Het is tijd natuurlijk voor jouw nieuws hoogtepunten en natuurlijk jouw nieuws focus. Jouw belangrijkste nieuwszaken van die dag.

Grote in die nuus vandag, of groot in die nuus vandag, is natuurlijk meneer Ramaphosa, wat bekend gemaakt het, hy wil municipale krachtverspreider strenger vastvat. President Cyril Ramaphosa het sy steen gegee vir die strenger afdwing van die lisensievoorwaardes waar een municipale krachtverspreiders moet voldoen as deel van een omvattende project vir die vestiging van een onafhankelijke krachtstelsel operateer.

Hierdie verkeerde verslag wat ons nou nog gaan kyk is nie plaaslik nie, maar meer en deels vir die onderskeie streke bedoel. Ons begin in KwaZulu-Natal, die N3 Noords, in een noordelike richting, dis die afrit by Stockville Road, een stilstaande voertuig daar op die N3 Noord, na die afrit by Shongweni-Wisselaar.

0: Van een lucht uit Kaapstad uit, voor ons luisteraars van jouw statie. In twee ingaanden, dat is in de westelijke richting, afrit vanaf een Tlango kruisend. Stilstaande voertuig op die in twee ingaanden bij daar die afrit of net na die afrit vanaf een Tlango kruisend. Daar kan dalk vertragings in die verkeer wees iets wat later en van die banen kan dalk of van die lanen kan dalk gesluit word. Hier in Gauteng, die R21 in de noordelijke richting, die afrit vanaf Olifantsfonteinweg, die R562, stilstaande voertuig op die R21 Noord, net naar die afrit vanaf Olifantsfonteinweg, dus die R562. Dan net gevindig weer vir jou kyk, ek sien daar is uit die Ooskaap ook berggeving van probleme. Dit is een stilstaande voertuig geweest op die N2 westelijk, net na die afrit by Uitenageweg, dus daar in Port Elizabeth. Rij voorzichtig, die skoure van die pad is gesluit. Van nou is het al wat die verkeer aan betreft, geen ander verkeersprobleem nie. Ons gaan nou een bykie muziek maak, ons is binnenkort by Sportnies. Het was jou pas 5:30. Hier is Arnie Jordaan met sy niets die ene tot die aarde ons laat gaan.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek vir jou oore.

53 minuten na 5. So pas gelees dan op Pieter Markant toe. Maak my mal, deel van kidsversoeken as jy wel een boodskap het. Dis al ongelukkig reeds 53 minuten na 5. Maar ja, onthou net na 5. Tenminste net na 6 vanavond. Jammer, net na die 6 uur nies en net na die weer speel ons die die tweede deelnemer van Woorddraai se keuse van muziek. Anta Clarence, want gevraagd vir prachtige liedjie van Bon Jovi, Living on a Dream. En dit gaan jy hoor net na die sessie vanavond. Maar hier is iets tot en met nies tyd. En is Albert Hammond, The Peacemaker, en Bye Bye Baby, Sound of the 70s.

0: Praktisch FM, Nice.
1: Wel, een hartelijke goeienavond aan jou. Het was zo pas 6 uur. Het is tijd voor je Nice op Praktisch FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio.

0: Kijk, tenslotte een ironisch bulletin naar jouw handelsdienst en geldzaken. Dit is jouw finale financiële verslag van die dag. Die rand verhandelt tegenover die dollar, tans R16.38. Die rand staat tegenover die Britse pond op R22.04. Die rand verhandelt tegenover die euro tegen R18.88. Die rand verhandelt tegenover die Australische dollar, R11.53. En is onveranderd tegenover die yen op R10. Die prijs van goud is $4,085.71 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent olie is $83.77 per vat. Dat is dan de einde van jouw laatste nieuwsbulletin van die dag. Hier op jouw gunsteling radio. Je kan weer die hoor op Hardies FM morgenochtend om 7:00.
1: Hardies FM. Nieuws. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Hardies gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Hardies. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Hardies FM.

Living on a Prayer, haar aangevraagd hier Alta Clarence van Artubies Poort. Dit was natuurlijk Bon Jovi. En zien van Alta zijn groot gunstelingen. Alta wat in de tweede plek was vandaag met natuurlijk Voordraai. Maar nou ja, nou is het tijd. Net zo voor je handelsbreek is het gauw tijd om te kijken naar morgen weer. Als ik kijk een beetje, wat is die minimum en maximum temperaturen?

0: Wel, môre is die 5 Augustus. Eerder naby Poort, Woensdag 5 Augustus. Môre minimum van 4, maksimum 22 wat in naby Poort verwag word. Kom ons kyk gefinnig na die res van Suid-Afrika. Pretoria môre 4, 24 en dan het maak koud in die oog, 4 is koud. Johannesburg 2 graden boek in vriespunt, 22 maximum. Rustenburg 4, 25, ook koud in Rustenburg. Mahikeng 3, 24, Polokwane 5, 25. Mbombela, Nelspruit natuurlijk 8, 27. Bloemfontein 1 graden boek in vriespunt, 1, 21. Kimberley 3, 23, koud in Kimberley. Abington 5, 26. Durban 13, 25. Pietermaritzburg 8, maximum 24 en Richards Bay 15, 26. Port Elizabeth 11, maximum 22, was London 12, 23, was George 9, 21 en Kaapstad morgen 11, maximum 20. Ja, het lyk of morgen oor die grootste deel van Suid-Afrika sonnig en evens warmer as vandag sal wees met koue oggende in die binnenland en aangename middagtemperature. Hierdie weerverslag moontlik gemaak deur ChatGPT. Wel, is dit om vinnige handelsbreek te neem en dan kom ons terug met muziek uit die 70er jare van Wayne Spence, die Wilgerboom, van een laatste hom gehoor.
1: Yes people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
2: Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike, and you

tijd voor uw laatste verkeersverslag van die dag. En dit wordt aan ons verschaft door Eindtraffic. Dus 22 minuten na 6. Ons kijken wat je Eindtraffic van die verkeerssituatie thans. Ik weet niet hoe lekker die op zaak is. Nek niet, als iemand van ons misschien kan zeggen. Maar Kaapstad, die in twee uitgaande. Oostelijk afrit daar vanaf Bordjes Quarryweg. Die M22, stilstaande voertuig daar op die M2 uitgaande, net na die afrit vanaf Bordjes Quarry. Daar is steeds een probleem. Dit was so 20:06. Terug, 2-3 minuten terug aan ons gerapporteer. Bordjes Quarry is nog steeds een probleem. Dan in Gauteng, die N12, oostelijk, afrit vanaf Craft Road. Daar was ongeluk op die N12 oost, net voor Jet Park weg. Rijf voorzichtig in daardie area. Stilstaande voertuig op die Union Danieuwberg snelweg in een noordelijke richting. Dus die afrit bij die R21. Die stilstaande voertuig op die Union Noord is bij die Vliene Piering Wisselaar. Die N12 zuidelijke voorbijgang in de oostelijke richting. Die afrit bij Klipper 4. Stilstaande voertuig op die N12 oost.

0: Nou, lijkt me eens al wat ons heet in termen van die verkeer voor die laatste keer vandaag. 23 minuten na 6 muziektijd. Hier is Marlie van der Merwe met haar liedje Met Mij.
1: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: Dan weer voor de eerlijke samenkeer hier op Hardies FM en die programma is van het zometeen elke weekdag van 4 tot 7. En dan ook op die zenders van jouw statie in Riebeek Valley Radio. Baie dankie voor die samenkeer, ons maak morgen weer zo 4 tot 7. En dan, ja, het is morgen woensdag, klein zaterdag. En morgen net lekker samenkeer. Ons het twee groot onderhoude hier die komende week. Dis donderdagmiddag en natuurlijk ook vrijdagmiddag. Nou, donderdagmiddag, Christijn wat vir ons kom kuier hier by Hardies FM in die Huiswaarts Allee. En dan vrijdagmiddag is Pieter Rich Miller hier om bykie te kom gesels oor sy nietste Engels nut en lewe en loopbaan in die program Huiswaarts Samaduin. So maak maar aantekening daarvan dat jy kan saamkuier. Ja, ek staan ook in vir Wimpie hier de donderdag en vrijdag in die ontbijtskof. Is het my beurt om die ontbijtskof te bring aan jou vir donderdag en vrijdag. So lekker bezige week vir my wat die radio aan betref. Nietemin, ek hoop jy het 'n heerlike aand. Vanavond om 7 uur is Dewald Maritz achter die microfoon met sy program. En is natuurlijk padlang, saam met Dewald, vanavond op jou gunsteling radio. Dan morgenochtend om 6 uur weer Wimpie Botha. Ek wens jou heerlike aand toe. Goeie nagrus, wonderlike woensdagmorgen. Kry jou morgenmiddag 4 uur voor die draadlus. Groetheid van my kant af tot dan. Is dit mooi bly en bye-bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Hardies FM, waar ons dinge anders doen.

gezichten, dromen, namen. De sneeuw die wind verwaait. En waarin al die woorden is, zo net.

0: listeners like about our station?
1: It's everything.
2: I like everything.
0: Music only.
3: Wat 'n ongelooflike kunstenaar, Barbara Ray. Ek het iets geleer, ek het nooit geweet dat sy van Engeland afgekom het, haar familie geëmigreer het en dan eindelijk maar 'n Suid-Afrikaner geword het. Soos allemaal denk ek min of meer, maar van my ouderdom het jy groot geword met country muziek en boeremuziek. So hierdie Barbara Ray, Lance James, Don Williams, Alan, nou sê jy van uit my kop uit. In elk geval, al die mense se muziek was maar deel van jou lewe. So hierdie bring baie herinneringe op en ek het net die tannie Barbara geken wat gesing het. Maar in elk geval, ongelooflike kunstenaar. Jy moet daarin sê, gaan nie, ons het nog heerlike muziek vir jou op pad. Ek kan hier saam met jou tot so kwart voor 9 se kant toe. Sensasies remix van Drans Karoo.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy het geluister na Klankbaan op jou stasie.

Maar ik heb het doel in droom van mij omkant. Wees komen voor door de glazen land. Je draait je rug op mij. Dus die whisky wordt blij. Die verschil tussen jou en mij. Is een hoofdstuk.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torres Straat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.